0: Slowakije verplicht is om elk huwelijk in een andere lidstaat te erkennen. De Britse band Massive Attack mag niet meer optreden in Singapore. De bandleden krijgen ook een inreisverbod. Tijdens een concert in Singapore had de band een Palestijnse vlag hooggehouden en scandeerden ze samen met een deel van het publiek Free Palestine. De overheid in Singapore beschouwt dat als een verboden demonstratie. In de toekomst mogen ze het land niet meer in en ze krijgen ook geen vergunning meer voor optredens in Singapore. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen gisteravond. Dat de bekerwinnaar versloeg landskampioen Club Brugge na strafschoppen. Hans van Aken van Club Brugge vond dat Club meer verdiende.
1: Uiteindelijk, ik denk als je over 90 minuten lang bekijkt, dat we wel de betere ploeg waren. Dat we ja, ook natuurlijk veel meer balbezit hadden en ook wel iets meer mogelijkheden hadden om te scoren. En het doelpunt komt ook natuurlijk een beetje ongelukkig door met balverlies van Romeo daar. En dan ook net degene die hem onderschept die dan nog gaat scoren. Dus ja, het zijn dingen die we kunnen meenemen naar volgende week. Maar uiteindelijk is het altijd jammer als je wedstrijd met inzet en met een prijders inzet verliest. Dus dat is jammer.
0: Volgende week dan start de competitie echt. Op vrijdag is dat met Club Brugge tegen KV Kortrijk. Het weer nog opklaringen vanaf het westen. Kans op nevel of mist en minima rond 14 graden. Overdag krijgen we droog weer met zon en wolken. Temperaturen tot 27 graden in het binnenland en aan zee 23 graden. Ook zondag hetzelfde weer, zon en wolken. En maximaal dan tot 29 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

Er is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat plan kreeg meteen veel kritiek, onder andere van de Europese voetbalkoepel UEFA. De Europese landen zouden het WK boycotten als het plan zou doorgaan. Maar ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook bezwaar. Door die tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het project verdeeldheid heeft gezaaid. En dat het niet langer in het belang is van de doelstellingen van het plan om ermee door te zetten. In de buurt van Napels in Italië was er gisteravond een aardbeving. Die had een kracht van 4,7 en het epicentrum lag ten westen van de stad in een gebied met veel vulkanische activiteit. Het was de krachtigste beving in de regio van de laatste 40 jaar. Er zouden een tiental lichtgewonden zijn en er is her en der ook schade. Zo is in het stadje Pozzuoli de gevel van een gebouw ingestort. Veel bewoners van het getroffen gebied gingen na de aardbeving de straat op en overwogen om de nacht buiten door te brengen. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. Dat is het toernooi tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. Toernooi, het is eigenlijk een gewone wedstrijd. Union versloeg Club Brugge na strafschoppen. De wedstrijd

0: Of was op 1-1 geëindigd. Doelman Vic Chambard was erg tevreden met de mentaliteit van zijn team.
1: Ik vind het gewoon dat wij een goede match spelen op bepaalde vlakken. Op bepaalde vlakken kon het ook beter. Maar ik denk dat wij zeker onze mentaliteit hebben getoond en zeker goed hebben teruggeknokt om te laten zien dat wij Union zijn en dat wij zeker van een achterstand ook op een moeilijk veld met goede supporters ook die het altijd moeilijk maken voor een uitploeg. Maar ik vind dat we het goed hebben laten zien en dat we de kans hebben gepakt om terug te knokken.
0: Volgende week vrijdag start de competitie weer met de wedstrijd Club Brugge tegen KV Kortrijk. Vannacht opklaringen vanaf het westen met kans op nevel of mist, minimaal rond 14 graden. Straks droog weer met zon en wolken, maximaal rond 27 graden in het binnenland, aan zee 23 graden. Ook zondag zon en wolken en dan maximaal tot 29 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Klaise Femming.

très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De meeste migranten die vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn intussen zelf teruggekeerd. Zowat 60.000 mensen waren erin geslaagd de grenzen over te steken. Tijdens de bestorming via land en via de zee kwamen zeker 57 mensen om. Intussen is de situatie onder controle. Er is veel kritiek op de bewaking van de grens, maar het is niet mogelijk om zomaar vanuit Ceuta het Spaanse vasteland te bereiken. Dat ziet ook collega Roel Nolet in het uiterste zuiden van Spanje.
1: Ja, eigenlijk is die kans heel erg klein. Hè. De Europese Commissie die heeft ook al gezegd dat er nog geen mensen zijn overgestoken. En eigenlijk komt dat omdat er speciale regels gelden. Om van Ceuta, als je daar terechtkomt, om dan naar Spanje te gaan, om naar het Europese vasteland te gaan, zijn er eigenlijk nog wel checks. En zeker voor mensen die daartoe komen als migrant. Stel dat ze bescherming zouden genieten. Wat kan, kunnen ze niet zomaar oversteken zonder papieren de ferry nemen of een vliegtuig om naar Europa te reizen. En die kans dat er dan grote massa's mensen plots hier opduiken is eigenlijk heel erg klein.
0: De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken hekelt dat andere landen opzettelijk verwarring zaaien over de crisis. Hij zei ook nog eens dat niemand van de migranten verder naar Spanje of andere Europese landen is kunnen reizen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen bij nieuwe Russische aanvallen. Er werden ook al zeker 13 gewonden geteld. Maar dat zijn voorlopige cijfers. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev. Na de inslagen brak er ook brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. De burgemeester in Kiev heeft ook opgeroepen om zeker nog te schuilen tot het luchtalarm wordt opgeheven. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat plan kreeg meteen veel kritiek, onder andere van de Europese koepel UEFA. De Europese landen zouden het WK ook boycotten als dat plan zou doorgaan. Ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook bezwaar. Door die grote tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het niet langer in het belang is van het voetbal om ermee door te zetten. En dus wordt het plan geschrapt. Vannacht opklaringen vanaf het westen, kans op nevel of mist, minimaal rond 14 graden. Overdag krijgen we droog weer met zon en wolken, maximaal tot 27 graden in het binnenland. Aan zee wat frisser, daar 23 graden. Ook zondag zon en wolken en maximaal dan tot 29 graden. Heel fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

to let you know I can really shake them down.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen bij nieuwe Russische aanvallen. Er werden ook al zeker 13 gewonden geteld, maar dat zijn voorlopige cijfers. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev. Na de inslagen brak er brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat plan kreeg meteen erg veel kritiek, onder andere van de Europese voetbalkoepel UEFA. De Europese landen zouden het WK boycotten als het plan zou doorgaan. Maar ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook al bezwaar. Door die tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het niet langer in het belang is van het voetbal om er mee door te zetten. In Indonesië is een piloot van Malaysia Airlines gearresteerd met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. De man van 39 was met een passagiersvliegtuig van Maleisië naar Jakarta gevlogen en zou zelf ook onder invloed geweest zijn van ecstasy, methamfetamine en cocaïne. Volgens de douane verklaarde de man dat hem een beloning van €10.000 was beloofd en ook dat hij al 2 keren drugs had gesmokkeld. In Indonesië staat daar een levenslange gevangenisstraf op of zelfs de doodstraf. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. De bekerwinnaar versloeg landskampioen Club Brugge na strafschoppen. De wedstrijd was op 1-1 geëindigd. Hans van Aken van Club Brugge vond dat club mee.
1: Ik denk als je over 90 minuten lang bekijkt dat we wel de betere ploeg waren. Dat we ja, ook natuurlijk veel meer balbezit hadden en ook wel iets meer mogelijkheden hadden om te scoren. En het doelpunt komt ook natuurlijk een beetje ongelukkig door met balverlies van Romeo daar. En dan ook net degene die hem onderschept die dan nog gaat scoren. Dus ja, het zijn dingen die we kunnen meenemen naar volgende week. Maar uiteindelijk is het altijd jammer als je een wedstrijd met inzet en met een prijs als inzet verliest. Dus dat is jammer.
0: Volgende week vrijdag start de competitie met Club Brugge tegen KV Kortrijk als eerste wedstrijd. Opklaringen en kans op nevel of mist ook. De komende uren minimaal rond 14 graden. Straks is het droog met zon en wolken. Maximaal tot 27 graden in het binnenland. Aan zee 23 graden. En ook zondag zon en wolken. En dan maximaal tot 29 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is 5:00 en heel goedemorgen. 14 nieuws met Matthijs Pijnens. De politie heeft gisteravond de gestolen Fluvius-auto kunnen recupereren na een achtervolging. In de buurt van Zandhoven ging iemand met de wagen van Fluvius aan de haal. De politie achtervolgde de dief tot in Wommelgem, zo'n 15 kilometer verderop. Er werd ook een helikopter ingezet tijdens die achtervolging. Eén verdachte werd aangehouden. Het is niet duidelijk of dat ook de persoon is die de wagen had gestolen. De meeste migranten die vanuit Marokko, de Spaanse exclave Ceuta, waren binnengedrongen, zijn intussen zelf teruggekeerd. Zowat 60.000 mensen waren teruggekeerd. Zowat 60.000 mensen waren erin geslaagd de grens over te steken. Tijdens de bestorming via land en via de zee kwamen zeker 57 mensen om. Intussen is de situatie onder controle. Er is veel kritiek op de bewaking van de grens, maar het is niet mogelijk om zomaar vanuit Ceuta het Spaanse vasteland te bereiken. Dat ziet ook collega Roel Nolet in het uiterste zuiden van Spanje.
1: Ja, eigenlijk is die kans heel erg klein. Hè. De Europese Commissie die heeft ook al gezegd dat er nog geen mensen zijn overgestoken. En eigenlijk komt dat omdat er speciale regels gelden. Om van Ceuta, als je daar terechtkomt, om dan naar Spanje te gaan, om naar het Europese vasteland te gaan, zijn er eigenlijk nog wel checks. En zeker voor mensen die daartoe komen als migrant. Stel dat ze bescherming zouden genieten. Wat kan, kunnen ze niet zomaar oversteken zonder papieren de ferry nemen of een vliegtuig om naar Europa te reizen. En die kans dat er dan grote massa's mensen plots hier opduiken is eigenlijk heel erg klein.
0: De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken hekelt dat andere Europese landen opzettelijk verwarring zaaien over de crisis. Hij zei ook nog dat niemand van de migranten verder naar Spanje of andere Europese landen is kunnen reizen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK nog meer te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat plan kreeg meteen erg veel kritiek, onder andere van de Europese voetbalkoepel UEFA. De Europese landen zouden het WK boycotten als dat plan van de FIFA zou doorgaan. Maar ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook bezwaar. Door die tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan van Gianni Infantino goedgekeurd zou raken. Hij zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het niet langer in het belang is van het voetbal om ermee door te zetten. De komende uren kans op nevel of mist, minimaal rond 14 graden. En overdag krijgen we een droge, zonnige dag met af en toe wat wolken en maximaal tot 27 graden. Aan zee een tikje frisser, daar 23 graden. En ook zondag zon en wolken en dan maximaal tot 29 graden. Ik wens je nog een heel fijne ochtend. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Are you ready?

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De baas van de Wereldvoetbalbond, Gianni Infantino, schrapt zijn plannen om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn plan kreeg meteen veel kritiek deze week, onder andere van de Europese Voetbalbond. De Europese landen wilden het WK boycotten als het plan zou doorgaan. Maar ook andere voetbalbonden hadden veel bedenkingen. Het was daardoor heel onwaarschijnlijk geworden dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat hij zijn voorstel niet gaat doorzetten. In de buurt van Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Er zouden 21 mensen gewond geraakt zijn. Door de schok is er schade aan gebouwen in en rond Napels. Er waren ook nog tientallen naschokken. Veel inwoners gingen uit voorzorg de straat op. Napels ligt in vulkanisch gebied waar wel vaker bevingen zijn, maar dit was de krachtigste in de regio van de laatste 40 jaar. Het weerfenomeen El Niño kan de volgende 3 maanden nog heter weer veroorzaken, met in Noord-Europa droogte en in Zuid-Europa regen. Dat zegt de Weer- en Klimaatorganisatie van de Verenigde Naties. Door El Niño warmt het oppervlaktewater van de Stille Oceaan sterk op. Dat leidt tot hogere temperaturen en veel of net heel weinig neerslag. Het is al een zomer van extreme en enorme bosbranden, zegt VN-baas Antonio Guterres. En El Niño maakt het alleen maar erger.
1: Ja, maar already endure the summer of extremes, apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
0: Ook de klimaatverandering maakt het weer extremer, zegt Guterres, en die moet zo snel mogelijk afgeremd worden. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en moesten penalties de beslissing brengen. Union miste er geen enkele. Doelman Vic Chambare was erg tevreden met de mentaliteit van zijn team.
2: Ik vind het gewoon dat wij een goede match spelen op bepaalde vlakken. Op bepaalde vlakken kon het ook beter. Maar ik denk dat wij zeker onze mentaliteit hebben getoond en zeker goed hebben teruggeknokt om te laten zien dat wij Union zijn en dat wij zeker van een achterstand ook op een moeilijke veld, mijn goede supporters ook, die het altijd moeilijk maken voor een uitploeg, maar ik vind dat we het goed hebben laten zien en dat we de kans hebben gepakt om terug te knokken.
0: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden, morgen enkele graden warmer en maandag al opnieuw boven 30 graden. Op het einde van de dag wordt het dan onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Here we go. Are you ready?

0: Het is 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn plan kreeg deze week meteen veel kritiek en Olivier de Wilde Infantino kon niet verder met zijn commerciële plannen.
1: Nee, nu is hij toch gezwicht. De massale tegenkanting is zelfs voor de FIFA-zonnekoning te veel geworden. Midden in de nacht, hij zit duidelijk in de Amerikaanse tijdzone, kondigde de FIFA-baas aan op zijn sociale media dat hij het ophoudt met de uitrol van zijn controversiële plan om die FIFA-toernooien, zoals het WK, open te stellen voor privé-investeerders. Erg lang heeft hij het ook niet kunnen uitrollen, want van overal ter wereld waren de voetbalfederaties misnoegd. UEFA dreigde zelfs met een Europese boycott van de volgende wereldbeker. En als ultiem teken aan de wand nam Infantino's rechterhand gisteren ontslag. Infantino zelf lijkt met de annulatie van zijn plan vooral zijn eigen veld te willen redden, want de roep om een nieuwe FIFA-voorzitter was nog nooit zo luid.
0: Bijna alle 60.000 migranten die donderdag de Spaanse stad Ceuta waren binnengedrongen, zijn zelf teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. Ceuta is een stukje Spanje dat grenst aan Marokko. Sinds eergisteren kwamen ineens tienduizenden migranten al zwemmend naar daar of door over het grenshek te klimmen om zo Europees grondgebied te bereiken. Tientallen mensen hebben dat niet overleefd. Naar aanleiding van de incidenten hadden Frankrijk, Portugal en Italië hun grenscontroles verscherpt. Mieke Strings, jij zit op de veerboot naar Ceuta. Waren die maatregelen nodig?
2: Nee, dat is eigenlijk nergens voor nodig, want zoals je zegt, ja, de meeste migranten zijn intussen al teruggekeerd naar Marokko. Maar ook Ceuta en Melilla zijn wel Spaans grondgebied, maar ze zijn een uitzondering op de Schengenzone. Dat wil zeggen dat er grenscontroles zijn voor wie naar het Europese vasteland wil, net als bij de Europese buitengrenzen. En dus wie een veerboot of een vliegtuig wil nemen naar het Europese vasteland, die wordt gewoon gecontroleerd. De Europese Commissie en de Spaanse regering hebben intussen trouwens bevestigd dat er niemand verder is doorgereisd. Maar radicaal-rechtse partijen en regeringen, zoals in Italië, spinnen hier garen bij om dit voor te stellen als een mogelijke invasie van Europa, een breuk in de Europese grensbewaking.
0: Oké, dankjewel Mieke. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen, Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en volgden er penalties. Union miste er geen enkele, bij Club miste nieuwkomer Tsawa. Aanvoerder Hans van Aken tilde er niet te zwaar aan.
3: Er moet altijd iemand de pineus zijn bij een strafschoppenreeks. En jammer genoeg is hij dat vandaag. Natuurlijk ben ik liever kampioen op het einde van het seizoen dan dat ik de Supercup win. Maar ik wil er zoveel mogelijk mee pakken. En dan zeg ik nogmaals, het is jammer dat je vandaag niet wint. Want uiteindelijk denk ik wel dat we het verdienen.
0: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag opnieuw tot boven 30 graden. Op het einde van de dag wordt het dan onweerachtig.

0: investeerders. Zijn plan kreeg deze week meteen veel kritiek en Infantino kon niet verder met zijn commerciële plannen, zegt Olivier de Wilde.
1: Nu is hij toch gezwicht. De massale tegenkanting is zelfs voor de FIFA-zonnekoning te veel geworden. Midden in de nacht, hij zit duidelijk in de Amerikaanse tijdzone, kondigde de FIFA-baas aan op zijn sociale media dat hij ophoudt met de uitrol van zijn controversiële plan om die FIFA-toernooien, zoals het WK, open te stellen voor privé-investeerders. Erg lang heeft hij het ook niet kunnen uitrollen, want van overal ter wereld waren de voetbalfederaties misnoegd. UEFA dreigde zelfs met een Europese boycott van de volgende wereldbeker. En als ultiem teken aan de wand nam Infantino's rechterhand gisteren ontslag. Infantino zelf lijkt met de annulatie van zijn plan vooral zijn eigen vel te willen redden, want de roep om een nieuwe FIFA-voorzitter was nog nooit zo luid.
0: Vanaf vandaag gaan de accijnzen op aardgas en stookolie omhoog en die op elektriciteit zakken. Accijnzen zijn een vorm van belasting, een vast bedrag op sommige producten zoals energie. Steven Rombout, wat betekent de verandering nu precies voor gezinnen?
2: De accijnzen op aardgas en stookolie stijgen geleidelijk aan, waardoor de eerste jaren om enkele tientallen euro's gaat. Maar tegen 2029 zal aardgas voor een gezin met een gemiddeld verbruik 77 euro per jaar duurder worden. Voor wie met stookolie verwarmt, stijgt de factuur met 22 euro per jaar. Tegelijk dalen dus de accijnzen op elektriciteit. Een gezin met een gemiddeld verbruik zal tegen 2029 42 euro per jaar minder betalen. Lagere accijnzen moeten duurzaam verwarmen met een warmtepomp aantrekkelijker maken.
0: Dankjewel, Steven. In Brussel zijn twee verdachten aangehouden voor poging tot moord. Ze waren betrokken bij een mesaanval gisterochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van Brussel. Bij dat incident vielen twee gewonden. Eén van hen was een tijd in levensgevaar. De andere gewonde is één van de twee verdachten die nu aangehouden zijn. Wat de aanleiding was voor de mesaanval is nog niet bekend. Bijna alle 60.000 migranten die donderdag de Spaanse stad Ceuta waren binnengedrongen, zijn zelf teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. Ceuta is een stukje Spanje dat grenst aan Marokko. Sinds eergisteren kwamen ineens tienduizenden migranten al zwemmend naar daar of door over het grenshek te klimmen om zo Europees grondgebied te bereiken. Bijna 60 mensen hebben die oversteek niet overleefd. Naar aanleiding van de incidenten hebben Frankrijk, Portugal en Italië hun grenscontroles verscherpt. Mieke Strings, jij bent onderweg naar Ceuta. Waren die maatregelen nu nodig?
3: Nee, dat is eigenlijk nergens voor nodig, want de meeste migranten zijn intussen al teruggekeerd naar Marokko. Maar ook Ceuta en Melilla zijn wel Spaans grondgebied, maar ze zijn een uitzondering op de Schengenzone. Dat wil zeggen dat er grenscontroles wie naar het Europese vasteland wil, net als bij de Europese buitengrenzen. En dus wie een veerboot of een vliegtuig wil nemen naar het Europese vasteland, die wordt gewoon gecontroleerd. De Europese Commissie en de Spaanse regering hebben intussen trouwens bevestigt dat er niemand verder is doorgereisd, maar radicaal rechtse partijen en regeringen zoals in Italië spinnen hier garen bij om dit voor te stellen als een mogelijke invasie van Europa, een breuk in de Europese grensbewaking.
0: Dankjewel, Mieke. In de buurt van Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Er zijn 21 mensen gewond geraakt. Door de schok is er ook schade aan gebouwen in en rond Napels. Er waren ook nog tientallen naschokken. Veel inwoners gingen uit voorzorg de straat op. Napels ligt in vulkaangebied waar wel vaker bevingen zijn, maar dit was de krachtigste in de regio van de laatste 40 jaar. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden en bijna 30 gewonden gevallen bij Russische raket- en droneaanvallen. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev en die zijn heel moeilijk te onderscheppen. Na de inslagen brak er brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. Rusland zegt dat het alleen militaire doelwitten wilde treffen. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. Bekerwinnaar Union versloeg landskampioen Club Brugge na strafschoppen. Tom Boudeweel.
4: De eerste prijs van het seizoen is dus voor Union. Dat ging winnen in het Hol van de Leeuwen. Union bleef foutloos tijdens de strafschoppenserie. 5-5 bij Club Brugge miste aanwinst Tsawa. Club had nogthans alles onder controle na een moeilijke openingsfase met kansen voor Raoul en Fusaini. Topschutter Trezoldi opende dan de score kort na de pauze. De ingevallen Vermand miste een kwartier voor tijd de 2-0 en verspeelde daarna de bal aan McAllister die de gelijkmaker binnenschoot. Mechelen werd nog bijna de matchwinnaar, maar David redde op de lijn. Eindstand 1-1 dus en Union pakte uiteindelijk zijn tweede Supercup.

0: In 3 jaar van op de penalty stippen.
1: Want Union trapte zijn 5 strafschoppen binnen en bij Club Brugge miste nieuwkomer Tsawa. Aanvoerder Hans van Aken tilde er niet te zwaar aan.
2: Dan moet altijd iemand de pineut zijn bij een strafschoppenreeks. En jammer genoeg is hij dat vandaag. Natuurlijk ben ik liever kampioen op het einde van het seizoen dan dat ik de Supercup win. Maar ik wil er zoveel mogelijk mee pakken. En dan zeg ik nogmaals, het is jammer dat je vandaag niet wint. Want uiteindelijk denk ik wel dat we het verdienen.
1: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag al opnieuw tot boven 30 graden. Dan wordt het ook onweerachtig. Dit zat vooraan in het nieuws. FIFA-baas Infantino trekt zijn plan om het WK voetbal voor een deel te verkopen aan privé-investeerders weer in. Na felle kritiek van verschillende voetbalfederaties. Meer op sportza.be.

Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits. www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn voorstel kreeg meteen veel kritiek deze week en Infantino kon niet verder met zijn commerciële plannen, zegt Olivier de Wilde.
1: Nu is hij toch gezwicht, hè. De massale tegenkanting is zelfs voor de FIFA-zonnekoning te veel geworden, midden in de

0: FIFA-voorzitter was nog nooit zo luid.
1: Vanaf vandaag gaan de accijnzen op aardgas en stookolie omhoog en die op elektriciteit zakken. Accijnzen zijn een vorm van belasting, een vast bedrag op sommige producten zoals energie. Steven Rombout, wat betekent de verandering nu voor gezinnen?
2: De accijnzen op aardgas en stookolie stijgen geleidelijk aan, waardoor het de eerste jaren om enkele tientallen euro's gaat. Maar tegen 2029 zal aardgas voor een gezin met een gemiddeld verbruik 77 euro per jaar duurder worden. Voor die met stookolie verwarmt stijgt de factuur met 22 euro per jaar. Tegelijk dalen de accijnzen dus op elektriciteit. Een gezin met een gemiddeld verbruik zal tegen 2029 42 euro per jaar minder betalen. Lagere accijnzen op elektriciteit moeten duurzaam verwarmen met een warmtepomp aantrekkelijker maken.
1: Dankjewel, Steven. In Brussel zijn twee verdachten aangehouden voor poging tot moord na een mesaanval gisterochtend. Dat incident gebeurde aan het metrostation Beurs in het centrum van Brussel. Er vielen twee gewonden en één van hen was een tijd in levensgevaar. De andere gewonde is één van de twee verdachten die nu aangehouden zijn. Wat de aanleiding was voor de mesaanval is nog niet bekend. De meeste migranten die sinds eergisteren Ceuta waren binnengedrongen, zijn alweer naar Marokko teruggekeerd. Ceuta is een stukje Spanje dat aan Marokko grenst. Donderdag stroomden ineens tienduizenden migranten Ceuta binnen om zo op Europees grondgebied te komen. Ze waren gezwommen of over grenshekken geklommen. Verschillende Europese landen hebben daarop hun grenscontroles verscherpt. Maar de migranten raken niet zomaar de zee over naar het Europese vasteland, zegt Mieke Strings. In Ceuta.
3: Ik ben net het havengebouw uitgestapt en ik zie wel heel wat politiewagens hier staan. Dus het gebouw wordt duidelijk wel bewaakt om te zorgen dat er niemand zomaar kan wegkomen. Maar hoe dan ook moet je sowieso door een grenscontrole passeren om de veerboot te nemen. Dus je kan hier niet zomaar weg. Maar Spanje heeft wel militairen ook gestuurd naar Ceuta en die patrouilleren wel in de stad en op de stranden. Maar die zien we hier nog niet. Maar ik zie wel bijvoorbeeld de havenpolitie, de Guardia Civil, de Policia Nacional. Dus er is echt wel veel politie en veel toezicht hier in de stad. En dat zal ongetwijfeld in de rest van de stad nog meer zijn.
1: In de buurt van Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4. Er zijn 21 mensen gewond geraakt. Door de schok is er ook schade aan gebouwen in en rond Napels. Er waren ook nog tientallen naschokken. Napels ligt in vulkaangebied waar wel vaker bevingen zijn. Maar dit was toch de krachtigste in de regio van de laatste 40 jaar. In de Var, in het zuiden van Frankrijk, zijn 2500 mensen moeten wegvluchten voor nieuwe bosbranden. Door de felle wind en temperaturen boven 40 graden kon het vuur zich gisteren snel verspreiden. In Griekenland is de hoogste alarmfase afgekondigd voor verschillende regio's, onder meer rond Athene. Daar moesten honderden mensen per boot geëvacueerd worden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden en bijna 30 gewonden gevallen bij Russische raket- en droneaanvallen. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev en die zijn heel moeilijk te onderscheppen. Na de inslagen brak er brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. Rusland zegt dat het alleen militaire doelwitten wilde treffen. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. De wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen, Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en volgden er penalties. Union trapte ze allemaal binnen, maar bij Club Brugge werd er één gestopt door Union-doelman Vic Chambare.
4: Ik heb 1 penalty gepakt. Ik had er 3 kunnen pakken, ik zat er heel dichtbij. Ik heb gelukkig mijn bijdrage kunnen leveren. Ik zou nu niet zeggen penalty held. Ik vind het ook een teamprestatie. Aan het einde moeten zij ook die 5 penalties binnentrappen. Dus ik ben heel blij met teamprestatie.
1: Vooral zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer. Maandag zwoel weer tot 31 graden. En vanaf de avond dan onweer. Meer in de app van 14 Nieuws.
5: Are you ready? Gijs FM.

Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De meeste migranten die sinds eergisteren Ceuta waren binnengedrongen, zijn alweer naar Marokko teruggekeerd. Ceuta is een stukje Spanje dat aan Marokko grenst. Donderdag stroomden plots tienduizenden migranten Ceuta binnen, omdat ze dan op Europees grondgebied zijn. Velen hopen op werk in de EU, maar komen tot de vaststelling dat ze vanuit Ceuta niet zomaar op het Europese vasteland geraken. Mieke String staat aan het havengebouw in Ceuta.
1: Ik ben net het havengebouw uitgestapt en ik zie wel heel wat politiewagens hier staan. Dus het gebouw wordt duidelijk wel bewaakt om te zorgen dat er niemand zomaar kan wegkomen. Maar hoe dan ook moet je sowieso door een grenscontrole passeren om de veerboot te nemen. Dus je kan hier niet zomaar weg. Maar Spanje heeft wel militairen ook gestuurd naar Ceuta en die patrouilleren wel in de stad en op de stranden. Maar die zien we hier nog niet. Maar ik zie wel bijvoorbeeld de havenpolitie, de Guardia Civil, de Policía Nacional. Dus er is echt wel

0: zijn met een gemiddeld verbruik 77 euro duurder. Elektriciteit wordt goedkoper, 42 euro op jaarbasis voor een gezin met een gemiddeld verbruik. Lagere accijnzen op elektriciteit moeten verwarmen met een warmtepomp aantrekkelijker maken. In de Var, in het zuiden van Frankrijk, zijn 2500 mensen moeten wegvluchten voor nieuwe bosbranden. Door de temperaturen boven 40 graden kon het vuur zich gisteren weer snel verspreiden. In Griekenland is de hoogste alarmfase afgekondigd voor verschillende regio's, onder meer rond Athene. Daar moesten honderden mensen per boot geëvacueerd worden. De baas van de Wereldvoetbalbond, FIFA, Gianni Infantino, heeft zijn plannen afgevoerd om een deel van het WK-voetbal te verkopen aan externe investeerders. Hij was op veel verzet gebotst, vooral van de Europese Voetbalbond, die hiermee dreigde om FIFA-toernooien te boycotten als zijn plannen zouden doorgaan. En een adviseur van Infantino was ook al opgestapt. Nu zegt de FIFA-baas dus dat hij zijn plannen niet gaat doorzetten. Voetbalclub Union heeft de Supercup gewonnen. De wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen, Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en volgden er penalties. Union trapte ze allemaal binnen, maar bij Club Brugge werd er één gestopt door Union-doelman Vic Chambare.
1: Ik heb één penalty gepakt. Ik had er drie kunnen pakken. Ik zat er heel dichtbij. Ik heb gelukkig mijn bijdrage kunnen leveren. Ik zou nu niet zeggen penalty held. Ik vind het ook een teamprestatie. Want uiteindelijk moeten zij ook die vijf penalties binnentrappen. Dus ik ben heel blij met teamprestatie.
0: Vooral zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer. Maandag zwoel weer tot 31 graden. En vanaf de avond dan onweer. Meer in de app van VRT.

0: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doopt. Het wordt een drukke dag op de Europese wegen met veel vakantiegangers die vertrekken of terugkeren. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland worden lange files verwacht. Gert Verhoeven van mobiliteitsorganisatie VAB.
1: We zien vooral in Zuid-Frankrijk voor de terugkeerders, de steden rond Lyon, al wat dat richting het noorden teruggaat. Daar zien we dat toch wel het drukker wordt. Er zijn nog geen heel grote problemen, maar we zien het verkeer wel toenemen. En ook op de ring rond Parijs, de periferiek, daar zien we ook de eerste drukte ontstaan, omdat daar zowel het terugkomend verkeer als het vertrekkend verkeer samenkomt.
0: Na een schietpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht gisteren in de vooravond is één slachtoffer nog altijd in levensgevaar. Een persoon op een step schoot op iemand die in een auto zat en vluchtte daarna weg. In dezelfde buurt is vanmorgen vroeg ook brand uitgebroken. Eén slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Hoe dat slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Voorlopig is er geen verband vastgesteld tussen de schietpartij en de brand. Het aantal mensen dat omgekomen is bij de grens tussen Marokko en het Spaanse grondgebied Ceuta is opgelopen tot 67. De meeste zijn verdronken of vertrappeld. Eergisteren begonnen plots tienduizenden migranten toe te stromen in Ceuta, omdat ze dan op Europees grondgebied zijn.

0: gevoel dat die plotse aankondiging, dat toch ook vooral symboolpolitiek is om de aandacht wat af te leiden van het falen voor een stuk van de eigen aanpak.
1: Het is een zonnige dag en op veel plaatsen halen we maximaal rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag dan zoel weer tot 31 graden en vanaf de avond onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Here we go. Are you ready?

0: RT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Ceuta worden de overblijvende migranten richting Marokko teruggedreven. De maand juli was volgens het KMI veel warmer dan normaal. En de vrouwen beginnen vanmiddag aan hun ronde van Frankrijk. Het aantal mensen dat omgekomen is bij de grens tussen Marokko en het Spaanse grondgebied Ceuta is opgelopen tot 67. De meeste zijn de voorbije dagen verdronken of vertrappeld toen ze via de zee of het grenshek binnen probeerden te raken. In Ceuta zijn ze op Europees grondgebied en hopen ze op het vasteland te raken, maar de meeste stellen vast dat dat niet zomaar lukt en zijn al teruggekeerd. Mieke Strings, jij staat aan de grens tussen Ceuta en Marokko. Wat gebeurt daar nu?
1: Wel, het leger is eigenlijk iedereen richting grens aan het drijven op dit moment. We stonden daar net op het strand. Veel migranten slapen daar, douchen daar, hangen daar rond. En plots arriveerden daar soldaten en die begonnen iedereen bijeen te drijven. En dus terug naar die grens te drijven. En daar sta ik nu. Blijkbaar zijn er diplomatieke akkoorden tussen Spanje en Marokko, waardoor wie geen asielaanvraag indient of praktisch geen kans maakt, na identificatie toch terug de grens over kan gezet worden. En we zien hier ook dat ze bezig zijn om een barrière te spannen in de zee bij die grenspost, zodat mensen niet meer kunnen overzwemmen.
0: En zijn daar nog veel migranten nu?
1: Ja, inderdaad. Hè. Niet tegenstaande wat de Spaanse regering zegt, zijn hier toch echt nog wel honderden migranten hier. We hebben met een aantal ook kunnen spreken. De meeste zijn jonge mannen uit Marokko. Maar soms ook vrouwen, zelfs kinderen heb ik gezien. En ze zeggen allemaal dat ze al 2 of 3 dagen niet meer gegeten hebben. En ze zeggen dat ze in Marokko geen toekomst hebben, dat ze gewoon een beter leven willen. Dat ze absoluut niet vervelend willen doen, geen criminelen zijn, maar ze klinken echt wanhopig.
0: Bedankt voor je verslag, Mieke. Na een schietpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht gisteren in de vooravond is het slachtoffer nog altijd in levensgevaar. Een persoon op een step schoot op iemand die in een auto zat en vluchtte weg. In dezelfde buurt is vanmorgen vroeg ook brand uitgebroken. 1 slachtoffer moest naar het ziekenhuis, maar over zijn toestand is niets bekend. Volgens

0: Clermont-Ferrand, dat is iets beter. Parijs, ring rond Parijs begint zeer druk te worden. En aan de Gotthardtunnel voor het verkeer richting Zwitserland en verder Italië zien we dat we nu al met wachttijden zitten van een uur richting het zuiden en het terugkomend verkeer richting noordelijk, daar zit je aan 40 minuten.
1: De voorbije maand juli was de op één na droogste ooit. Er viel in Ukkel maar 11,1 mm neerslag. Er was ook veel meer zon dan gemiddeld. Met 308 uur staat de maand die we achter de rug hebben op de derde plaats ooit. En het was ook veel warmer dan normaal. Uitleg van weerman Bram Verbrugge.
2: De voorbije maand juli brak geen record, maar toch was het een opvallende maand. Het was zeer warm. De gemiddelde temperatuur lag maar liefst 2,2 graden boven het langjarige gemiddelde. Opvallend, we hebben elke dag van juli een maximumtemperatuur gehaald van 20 graden of meer. En dat is nog maar de tweede keer dat dat gebeurt. Het was ook de 18e maand op rij die warmer was dan gemiddeld. Het was zeer zonnig. We kregen de zon 308 uur te zien, een dikke 100 uur meer dan normaal. En het was ook zeer droog. Op de meeste plaatsen viel er minder dan 10% van de normale neerslaghoeveelheden.
1: Elon Musk, de eigenaar van onder meer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, is de voorbije weken enkele honderden miljarden van zijn vermogen kwijtgespeeld. Dat komt omdat het aandeel SpaceX stevig gedaald is. Kort na de beursgang van SpaceX in juni piekte het aandeel op ruim $200, maar nu is het teruggevallen tot $108. In die tijd is het vermogen van Musk gedaald van ruim 1300 naar bijna $700 miljard. Hij blijft wel de rijkste mens ter wereld. Sport. Vanmiddag begint de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze vertrekken in Lausanne in Zwitserland. Jonas Maas blikt vooruit.
3: De Tour start met twee etappes in Zwitserland. Er is ook een tijdrit op dinsdag. In de koninginnenetappe op vrijdag moeten de rensters naar de top van de legendarische Mont Ventoux. En volgende week zondag is er dan nog een heel lastige slotetappe in Nice. De twee topfavorieten zijn titelverdedigster Ferran Prévot en de Nederlandse Vollering. En er staan ook 9 Belgen aan de start, met daarbij Lotte Kopecky. Ze heeft dit jaar geen klassementsambities en wil vooral zonder druk kunnen koersen. Vandaag krijgt ze al een hele goede kans met een finish op haar maat in het centrum van Lausanne.
1: En nog geen week na zijn tweede plaats in de Tour kan Remco Evenepoel vandaag recordhouder worden in de Clásica San Sebastián in Spaans Baskenland. Hij heeft de wedstrijd al 3 keer gewonnen en kan de eerste worden die 4 keer wint. De vermoeidheid valt nog mee, zegt Evenepoel.
4: Ja, op zich, ça va. Ik was sowieso al met mijn hoofd behoorlijk snel bij deze wedstrijd. Zeker vanaf dat de Tour gedaan was. Dus op dat vlak is er nog heel veel motivatie en goesting om het nog goed te doen. Dus uiteindelijk ben ik de vermoeidheid een beetje aan het negeren en nog 1 keer alles geven. En dan vanaf morgen kan ik genoeg rusten.
1: Vanmiddag zon en af en toe wolken. Op de meeste plaatsen wordt het rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog wat warmer met vanaf de namiddag of de avond kans op onweer. Vooraan zat onze verslaggever in Ceuta, het Spaanse grondgebied waar tienduizenden migranten uit Marokko toestroomden. Ze ziet dat de overblijvende migranten nu richting Marokko teruggedreven worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Here we go. Are you ready? Grijze Family.

in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was. Zij mochten er wel zijn, maar de mooiste van de mooisten is Sophie in de liefde.

0: VRT Nieuws met Iris van Impen. In Ceuta worden de overblijvende migranten richting Marokko teruggedreven. De maand juli was volgens het KMI veel warmer dan normaal. En de vrouwen beginnen vanmiddag aan hun ronde van Frankrijk. Het aantal mensen dat omgekomen is bij de grens tussen Marokko en het Spaanse grondgebied Ceuta is opgelopen tot 67. De meeste zijn de voorbije dagen verdronken of vertrappeld toen ze via de zee of het grenshek binnen probeerden te raken. In Ceuta zijn ze op Europees grondgebied en hopen ze op het vasteland te raken. Maar de meeste stellen vast dat dat niet zomaar lukt en zijn al teruggekeerd. Mieke Strings, jij staat aan die grens tussen Ceuta en Marokko. Is daar nog altijd erg druk?
1: Ja, en hier bij die grens komen voortdurend groepjes Marokkaanse migranten aan. Vanochtend zagen we plots het leger beginnen met die jongens, maar ook meisjes en zelfs kinderen, bijeen te drijven richting grens. Want hier zijn nog altijd honderden, vooral Marokkaanse migranten, die hopen op een beter leven. Maar ik heb ook gesproken met Soedanese oorlogsvluchtelingen die de grens overgezwommen zijn. En om dat overzwemmen tegen te houden voortaan, is er nu in zee ook een barrière gespannen. Veel migranten klinken echt wanhopig dat ze nu terug moeten naar een land waar ze geen toekomst zien. Maar de inwoners reageren opgelucht als er plots tienduizenden vreemdelingen naar een stadje van 84.000 inwoners komen, zeggen ze. Ja, dan is dat toch behoorlijk beangstigend.
0: Dankjewel, Mieke. En intussen vragen 22 EU-landen een spoedbijeenkomst van de Europese minister van Binnenlandse Zaken over de migratiecrisis. Het begint behoorlijk druk te worden op de Europese wegen. Het is een weekend met veel vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. In Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland worden lange files verwacht. De drukste punten op dit moment zijn de ring rond Parijs, Lyon in Zuid-Frankrijk en de Gotthardtunnel in Zwitserland. Dat zegt Gert Verhoeven van mobiliteitsorganisatie VAB.
2: Hoe meer dat we naar het zuiden gaan, hoe drukker dat het wordt. Wat maakt dat mensen vroeger zijn vertrokken, dus ze hebben de adviezen opgevolgd om niet vandaag te rijden of minder vandaag te rijden. Maar we hebben ook al in de alarmcentrale bij VAB gezien dat er vannacht heel veel oproepen zijn binnengekomen van mensen die wellicht gisteravond zijn vertrokken, 's nachts zijn gaan rijden. En daar zijn ook een aantal ongevalletjes van gekomen.
0: Wie dit weekend nog vertrekt, doe dat dus beter niet meer vanavond of vannacht, maar morgen vroeg. De voorbije maand juli was de op één na droogste ooit. Er viel in Ukkel maar 11,1 mm regen. En er was ook veel

0: Het was zeer zonnig. We kregen de zon 308 uur te zien. Een dikke 100 uur meer dan normaal. En het was ook zeer droog. Op de meeste plaatsen viel er minder dan 10% van de normale neerslaghoeveelheden.
1: Elon Musk, de eigenaar van onder meer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, is de voorbije weken enkele honderden miljarden van zijn vermogen kwijtgespeeld. Dat komt omdat het aandeel SpaceX stevig gedaald is. Kort na de beursgang van SpaceX in juni piekte het aandeel op ruim $200, maar nu is het teruggevallen tot $108. In die tijd is het vermogen van Musk gedaald van ruim 1300 naar bijna $700 miljard. Hij blijft wel de rijkste mens ter wereld. In het wielrennen wordt straks in het Zwitserse Lausanne de start gegeven van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Jonas Maas, wat mogen we verwachten?
2: Wel, het is toch een Tour die opnieuw wat zwaarder lijkt dan de voorbije edities. Met dus twee etappes in Zwitserland, een tijdrit op dinsdag, de koninginnetappe naar de Mont Ventoux op vrijdag en dan nog een heel lastige slotetappe in Nice volgende week zondag. Voor de topfavorieten moeten we twee namen noemen. De Française Ferrand Prévot, die vorig jaar verrassend won, en de Nederlandse Vollering, die met haar ploeg het hele voorjaar heeft gedomineerd en zelf ook al de Giro won. 9 Belgen staan aan de start. Dat is een record, met als grootste naam nog altijd Lotte Kopecky. En zij heeft in tegenstelling tot vorig jaar geen klassementsambities deze keer en wil vooral zonder druk kunnen koersen. En dat kan vandaag al in een etappe met een finish op haar maat in het centrum van Lausanne.
1: Dankjewel, Jonas. De Europese voetbalbond UEFA heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino verloren na zijn omstreden plan om aandelen van de wereldkampioenschappen voetbal te verkopen aan private investeerders. De UEFA is blij dat het voorstel afgeblazen is, maar omschrijft het omstreden plan als een smerige, ondoorzichtige achterkamertjesdeal. En ook de Nederlandse bond reageert scherp. Volgens de Nederlanders heeft dit geleid tot een fundamentele vertrouwensbreuk in het leiderschap van Infantino. De Belgische bond nam in een statement enkel kennis van het afvoeren van de plannen van de FIFA-baas. Vanmiddag zon en af en toe wolken. Op de meeste plaatsen wordt het rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee, rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog wat warmer, met vanaf dinsdag en in de namiddag ook of avond kans op onweer. Vooraan zat onze verslaggever, die is in Ceuta, in het Spaanse grondgebied, waar tienduizenden migranten uit Marokko toestroomden. Ze ziet dat de overblijvende migranten richting Marokko teruggedreven worden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 2 uur goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impen. De federale politie is op zoek naar een belangrijke getuige na een dodelijk agressiegeval vorige week op een tram in Schaarbeek. Een vrouw werd er lastig gevallen door een man waarop een tweede man tussen beiden probeerde te komen. En die heeft daarop klappen gekregen en belandde in een coma. Hij overleed enkele dagen later. De dader van de feiten is aangehouden, maar in het kader van het onderzoek is de politie wel nog een andere getuige ondervragen die ook geslagen zou zijn. Hij is ongeveer 40 jaar, heeft kort donker haar, een baard en droeg donkere kledij. De man wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. De afgelopen maand juli was de tweede droogste ooit. Er viel in Ukkel amper 11,1 mm neerslag. En er was ook veel meer zon dan gemiddeld. Het was de derde zonnigste juli ooit. Het was ook zeer warm, vertelt weerman Bram Verbrugge.
1: Het was zeer warm. De gemiddelde temperatuur lag maar liefst 2,2 graden boven het langjarige gemiddelde. Opvallend, we hebben elke dag van juli een maximumtemperatuur gehaald van 20 graden of meer. En dat is nog maar de tweede keer dat dat gebeurt. Het was ook de 18e maand op rij die warmer was dan gemiddeld.
0: In Amsterdam in Nederland is de jaarlijkse botenparade van de Pride aan de gang. 80 boten varen er in een lange stoet op de grachten om aandacht te vragen voor de uitdagingen binnen en buiten de queergemeenschap. Het is het grootste regenboog-event in de geschiedenis van de stad, want Amsterdam organiseert voor het eerst de World Pride. Er worden zeker 500.000 bezoekers verwacht. Vorig weekend vond er nog een aanslag plaats op de Pride in de Duitse stad Berlijn. Er viel toen 1 dode en 29 gewonden. De Nederlandse politie heeft bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen en ook de bezoekers zijn extra op hun hoede, maar vinden het nu net nog belangrijker om hun stem te laten horen.
2: Je let wat meer op elkaar, je let wat meer hoe het is afgezet, dus ja, toch wel.
3: Ja, je bent er wel mee bezig, maar eigenlijk willen we er niet aan denken, want het is eigenlijk te bizar voor woorden.
4: On one end, you could be scared to come to something like this. On the other end, you should be even more empowered to come out and celebrate who you are. We can't let those things scare us. Of course, our hearts are with Berlin. We don't want to see anything like that happen, but this really represents of why it's so important for us to come out and show power that we are in this community.
0: De Hongaarse premier Péter Magyar vreest voor een grote energiecrisis in zijn land. Door de lage waterstanden in de Donaurivier kan de enige kerncentrale van het land niet voldoende gekoeld worden. Waarschijnlijk zal de centrale dit weekend volledig stilgelegd moeten worden. Magyar roept alle Hongaren op om minder elektriciteit te gebruiken. Overheidspersoneel zal ook van thuis moeten werken en alle lichten in overheidsgebouwen gaan uit. Hongarije is lang niet het enige land dat kampt met water. Tekorten door de aanhoudende droogte. Ook de rivier de Rijn staat historisch laag en dat veroorzaakt weer problemen voor transport en industrie. Vanmiddag zon en wolken rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog warmer. Vanaf de namiddag of avond is er kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Here we go. Are you ready?

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De federale politie is op zoek naar een belangrijke getuige na een dodelijk agressiegeval vorige week op een tram in Schaarbeek. Een vrouw werd er lastig gevallen door een man waarop een tweede man tussen beiden probeerde te komen. Die heeft daarop klappen gekregen en belandde in een coma. Hij overleed enkele dagen later. De dader van de feiten is aangehouden, maar in het kader van het onderzoek is de politie wel nog een andere getuige ondervragen die ook geslagen zou zijn. Hij is ongeveer 40 jaar, heeft kort donker haar, een baard en droeg donkere kledij. De man wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. De grootste drukte op de wegen richting het zuiden is achter de rug. Er stond vanmiddag meer dan 1000 kilometer file op de Franse wegen. De A9 richting Spanje en vooral de A7 richting Lyon en Marseille waren zeer druk. De files zijn op dit moment nog wat verder opgeschoven richting het zuiden. Het is nu het drukst richting de stad Valence. Het blijft ook druk aan de tunnels richting Oostenrijk, Zwitserland en Italië. Aan de Gotthardtunnel in Zwitserland bijvoorbeeld zijn er nu wachttijden van 1,5 uur. In Amsterdam in Nederland zijn 100.000 bezoekers aanwezig voor de botenparade van de jaarlijkse Pride. 80 boten varen over de grachten in de stad en vragen aandacht voor de uitdagingen binnen en buiten de queergemeenschap. Vorig weekend vond er nog een aanslag plaats op de Pride in Berlijn in Duitsland. Toen viel 1 dode en 29 gewonden. Vanuit Amsterdam, Gitte van Hooijwegen.
1: Met 500.000 bezoekers is dit het grootste evenement dat de regenbooggemeenschap in Amsterdam ooit georganiseerd heeft. Het is dus niet verwonderlijk dat de veiligheidsmaatregelen ongezien zijn. En zeker na wat er vorig weekend in Berlijn is gebeurd, zijn die nog extra aangescherpt. Wat dat precies inhoudt, daar wil de politie niet over uitweiden om natuurlijk niet in hun kaarten te laten kijken. Maar eens die kanaalparade hier begonnen is, is het feestgedruis losgebarsten met maar één boodschap die iedereen hier wil uitdragen. Liefde is er voor iedereen en in alle mogelijke vormen.
0: En ook in Stockholm in Zweden en Hamburg in Duitsland vinden vandaag Pride-optochten plaats. Een half uurtje geleden is in Lausanne in Zwitserland de eerste etappe van de Tour de France Femme gestart. Lotte Kopecky komt aan de start zonder klassementsambities. Ze is nog niet in beste vorm, maar hoopt tijdens de Tour sterker te worden.
2: Ik denk niet dat we de beste die er ooit al geweest is, die staat er niet, denk ik. Maar op zich, de cijfers op training, ja, die geven wel goede signalen. Ja, ik denk, ik hoop, hoe verder de Tour vordert, hoe meer ik er kan doorkomen of hopelijk hoe fris ik kan blijven.
0: En Hervé Koffi wordt de nieuwe doelman van voetbalclub Union. Koffi komt over van het Franse Lens en wordt gehuurd met een aankoopoptie. De doelman uit Burkina Faso speelde ook al bij Charleroi en Mouscron. Hij komt bij Union in de plaats van de Nederlander Kiel Scherpen die naar het Engelse Ipswich gaat. Vanmiddag zon en af en toe ook wolken rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en het binnenland al rond 30 graden. Maandag nog warmer met in de namiddag of avond kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Steeds meer mensen die nooit hebben gerookt krijgen longkanker. En ook bij vrouwen stijgt het aantal diagnoses. Dat zegt Stichting Tegen Kanker. In 2035 zullen er naar schatting 11.500 gevallen van longkanker per jaar zijn. Connie Salembin heeft zelf nooit gerookt, maar kreeg al 3 keer longkanker. Die kanker wordt laat opgemerkt, daarom zou een jaarlijkse screening nuttig zijn, vertelt ze.
1: Dat vind ik echt heel belangrijk, dat is dat eigenlijk, zoals bij mij, bij toeval, is ontdekt. Je voelt het ook niet, je hebt geen pijn, longen doen geen pijn. Dus eenmaal dat uitgezaaid is of te ver is, dan is het ook te ver. En daardoor zou het echt belangrijk zijn dat de mensen zich op tijd laten screenen, zoals bij borstkanker of bij baarmoederhals.
0: De Europese Unie. Tot dan waren die goedkopere zendingen vrijgesteld. De tax moet de overvloed aan goedkope en onveilige Chinese producten tegengaan. Er zijn dus wat minder goedkope producten binnengekomen, maar dat komt vooral omdat Chinese webshops

0: consument te verleiden om meer in één keer te kopen, zegt Christian van der Waren van Douane en Accijnzen.
1: Als je eenmaal meer aankoopt, en zeker meer dan 150 euro, dan zit je in een ander belastingsregime dan het betalen van die 3 euro. Dus de Chinese bedrijven hebben er alle belang bij om de consument in Europa aan te sporen zoveel mogelijk producten in één pakje te brengen, want dan is het fiscaal technisch interessanter voor hen om dat hier binnen te brengen en dus ook voor de consument.
0: Het aantal pakjes met een grotere waarde dan 150 euro is wel licht gestegen. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zitten de rensters op zo'n 80 kilometer van de aankomst van de eerste rit in Lausanne. Voorlopig is er een kopgroep van 4, zonder grote namen en zonder Belgen, met een voorsprong van 5 minuten. En in het wielrennen zitten de renners in de finale van de Classica San Sebastian. Remco Evenepoel is daar de grote favoriet voor een 4e overwinning. Maar Olivier de Wilde, hoe doet Evenepoel het?
2: Ja, zeer goed, omdat hij is teruggekeerd bij de groep der favorieten, maar hij heeft het heel lastig, omdat hij tussen twee belangrijke bergen in deze finale van de Classica San Sebastian een fietswissel moest doen, mechanische pech dus, en daardoor ook moest terugkeren en heel wat krachten heeft moeten opsoeperen om terug bij die groep te geraken. Het is zelfs eigenlijk na de berg gelukt om aansluiting te kunnen maken bij de groep der favorieten. Benieuwd hoeveel krachten dat heeft gekost en of het hem nog gaat lukken om deze 4e zege van de Classica San Sebastian te pakken. Nog 29 kilometer en dus straks nog op 8 kilometer van de streep. De beslissende berg Mourgil Tontora en dan gaan we het weten of Remco Evenepoel zichzelf of nu alleen heerser wordt in de palmaressenlijst van de Classica San Sebastian.
0: Dankjewel Olivier. Vanmiddag zon, af en toe ook wolken en rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee, maar in het binnenland dan rond 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Remco Evenepoel wint voor de vierde keer de Klassica San Sebastian en wordt alleen recordhouder. En verschillende premiers van EU-landen vragen om dringend samen te komen over de migratiecrisis op Ceuta. Remco Evenepoel heeft de Klassica San Sebastian gewonnen in Spaans Baskeland. En daarmee is hij de enige die de wedstrijd vier keer kon winnen. In een sprint met twee versloeg hij de Ecuadoriaan Carapaz. Een verslag van Olivier de Wilde.
1: Een strafnummer van Remco Evenepoel, omdat Evenepoel in volle finale te maken had met pech. Hij reed in een stukje glas, moest van fiets wisselen en het kostte hem heel veel krachten om weer bij de kopgroep te geraken. Helemaal op zijn eentje trouwens. Maar dankzij ploegmaat Maxime van Gils kon hij daarna goed recupereren en op de slotklim kon hij dan ook nog eens autoritair het tempo bepalen en enkel Richard Carapaz kon volgen. Die bleek dan in de sprint in San Sebastian om de zege niet opgewassen tegen man in vorm Remco Evenepoel. Die nu dus de enige renner is die mag zeggen dat hij deze zware eendagskoers vier keer heeft gewonnen.
0: Steeds meer mensen die nooit hebben gerookt krijgen longkanker. Ook bij vrouwen stijgt het aantal diagnoses, dat zegt Stichting Tegen Kanker. De afgelopen 20 jaar verdubbelde het aantal gevallen van longkanker bij vrouwen en ook de komende jaren wordt een sterke stijging verwacht. Roken blijft de belangrijkste oorzaak, maar toch zijn er ook meer longkankers bij niet-rokers, zoals Connie Salembin. Zij kreeg al 3 keer de diagnose longkanker, maar niemand kan zeggen waarom.
2: Er zijn echt geen idee. Ik heb dat ook al een paar keer gevraagd aan de artsen van hoe kom het dat ik eigenlijk echt dat nu mee? En ja, dan zegt ze gewoon dat ik een verkeerd lotje heb getrokken. En aan de andere zijde dan ze echt kunnen ontdekken dan bij toeval. Ik kan echt maar benadrukken dat screening echt een zeer belangrijke functie is.
0: De vooruitzichten voor patiënten zijn de voorbije 20 jaar wel verbeterd, dankzij betere behandelingen. Bij vrouwen is de overlevingskans toegenomen tot 35%, bij mannen tot 27%. De premiers van 22 Europese landen roepen in een brief de Europese Unie op om een spoedvergadering bijeen te roepen over de migratieproblematiek in het Spaanse Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie ook premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de EU-ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomt het idee van de Europese leiders, laat ze weten op X. Intussen leeft het centrum van Ceuta weer op, maar de ongerustheid is nog niet weg. Mieke Strings kon er vanmiddag spreken met enkele inwoners.
3: De rust keert stilaan weer wat terug in Ceuta, maar de voorbije dagen hebben er flink ingehakt bij de bevolking.
4: Horrible.
3: Bang dat ze ons huis zouden binnenvallen, zegt een vrouw.
4: Sobre todo la gente tiene miedo de que se metan en su casa, sobre todo es el miedo.
3: We durfden niet buiten komen, vult een man aan.
5: No salíamos de casa ni nada.
3: Angst hadden we niet, we zijn hier wel wat gewoon, zegt een andere man. Maar we begrepen niet hoe dit kon gebeuren.
6: No saber por qué ocurre estas cosas.
3: Ik snap wel dat mensen een beter leven zoeken, maar dit is niet de manier, zegt de vrouw.
4: Entiendo que ellos vienen buscando algo mejor, pero así no se puede.
3: De Spaanse regering krijgt er flink van langs.
7: Este gobierno que tenemos lo peor.
3: We hebben ons echt in de steek gelaten gevoeld, zegt de man.
5: Nos hemos sentido abandonados.
3: Maar gelukkig, besluit hij.
5: Contento de que esto vaya volviendo a la normalidad.
3: Gaat het nu toch weer de goede richting uit.
0: In Amsterdam in Nederland is de grootste editie van de jaarlijkse Pride aan de gang. De stad organiseert voor het eerst de World Pride. Zeker 500.000 bezoekers vragen aandacht voor de uitdagingen binnen en buiten de queergemeenschap. Vorig weekend vond er nog een aanslag plaats op de Pride in de Duitse stad Berlijn. Er viel toen 1 dode en 29 gewonden. Een extra reden om net nu op straat te komen, zegt Martijn Albers van de organisatie.
8: We hebben altijd gewoon zichtbare, onzichtbare veiligheidsmaatregelen. Het belangrijkste, denk ik, is dat de tolerantie en acceptatie van LHBTQA-plussers, dat die gewoon wat afneemt. Daar moeten we voor strijden, voor die gelijke rechten. Daar staan we voor en dat laat de hele stad ook vandaag gewoon zien. Met al onze medestanders, al onze vrienden, iedereen op de boten, op de tribunes, op de kaders. En wij laten zien dat je hier in vrijheid jezelf kunt zijn. Dat je kunt zijn wie je bent en dat je kunt houden van wie je wilt.
0: Ook in Stockholm in Zweden en Hamburg in Duitsland vinden vandaag Pride-optochten plaats. We gaan nog naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De rensters moeten er nog iets meer dan 40 kilometer rijden tot de finish in Lausanne. Jonas Maas, wat is daar al gebeurd?
9: We hebben al een hele etappe lang vier leiders die in de eerste kilometers zijn weggereden. De Nederlandse Rijnbeek, de Spaanse Eraso, Noskova, Tsjechië en de Française Mahé. Geen grote namen dus. Het peloton, of toch het eerste deel daarvan, want op de tweede helling van de dag is dat toch wat uit elkaar.

0: Veel plaatsen 30 graden. Maandag en dinsdag nog warmer met temperaturen boven 30 graden. De kans op buien en onweer stijgt. En we begonnen met koers. Na een tweede plaats in de Tour slaagt Remco Evenepoel er een week later in om voor de vierde keer de Classica San Sebastian te winnen. En hij wordt daarmee alleen recordhouder. Meer op sportza.be.
1: Here we go. Are you ready?

Vice FM met Turkse muziek. It's the new order.

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impe. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen overleggen dinsdag over de migratieproblematiek in het Spaanse Ceuta. En Remco Evenepoel wint voor de 4e keer de Clásica San Sebastián en wordt alleen recordhouder. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen zullen dinsdag een videovergadering houden over de migratieproblematiek in het Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarover in een brief opgeroepen. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie ook premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de EU-ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Spanje garandeert dat vrijwel alle migranten die illegaal Ceuta waren binnengekomen intussen zijn teruggekeerd naar Marokko. Toch blijft de onrust groot. Dat kon ook onze collega Mieke Strings vaststellen bij de inwoners daar.
1: De rust keert stilaan weer wat terug in Ceuta. Maar de voorbije dagen hebben er flink ingehakt bij de bevolking.
2: Horrible.
1: Bang dat ze ons huis zouden binnenvallen, zegt een vrouw.
2: Sobre todo la gente tiene miedo de que se metan en su casa. Sobre todo es el miedo.
1: We durfden niet buiten komen, vult een man aan.
3: No salíamos de casa ni nada.
1: Angst hadden we niet. We zijn hier wel wat gewoon, zegt een andere man. Maar we begrepen niet hoe dit kon gebeuren.
4: No saber por qué ocurre estas cosas.
1: Ik snap wel dat mensen een beter leven zoeken, maar dit is niet de manier, zegt de vrouw.
2: Entiendo que ellos vienen buscando algo mejor, pero así no se puede.
1: De Spaanse regering krijgt er flink van langs.
5: Este gobierno que tenemos lo peor.
1: We hebben ons echt in de steek gelaten gevoeld, zegt de man.
3: Nos hemos sentido abandonados.
1: Maar gelukkig, besluit hij.
3: Contento de que esto vaya volviendo a la normalidad.
1: Gaat het nu toch weer de goede richting uit.
0: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gewoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. De brandweer is er wel in geslaagd om een nabijgelegen stal met melkkoeien te vrijwaren en ook de woning van de landbouwersfamilie. De brand is onder controle, maar de brandweer blijft nog wel ter plaatse, zegt woordvoerder Karel de Smet.
6: De loods is volledig in de as gelegd, helaas. Het dak is ook ingestort, bijvoorbeeld. We zien ook dat de muren, of de stukken muren die nog recht staan, dat die niet meer stabiel zijn. Dus daar hebben we ook nu net het besluit genomen om die muren eigenlijk zelf te gaan omleggen, te gaan neerleggen, zodat zij niet onverwachts kunnen instorten en alsnog alle mensen zouden kunnen verwonden, mensen of dieren. Dus we gaan daar toch nog een aantal uren bezig zijn.
0: In de loods stonden landbouwmachines opgeslagen, banden en mogelijk ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskeland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoriaan Carapaz. Verslag van Olivier de Wilde.
7: Een strafnummer van Remco Evenepoel, omdat Evenepoel in volle finale te maken had met pech. Hij reed in een stukje glas, moest van fiets wisselen en het kostte hem heel veel krachten om weer bij de kopgroep te geraken. Helemaal op zijn eentje trouwens. Maar dankzij ploegmaat Maxime van Gils kon hij daarna goed recupereren en op de slotklim kon hij dan ook nog eens autoritair het tempo bepalen en enkel Richard Carapaz kon volgen. Die bleek dan in de sprint in San Sebastián om de zege niet opgewassen tegen man in vorm Remco Evenepoel. Die nu dus de enige renner is die mag zeggen dat hij deze zware eendagskoers 4 keer heeft gewonnen.
0: Maar toch was het geen makkelijke overwinning, zegt Evenepoel na de wedstrijd.
8: Het was denk ik de moeilijkste van allemaal, door de platte band die ik na de afdaling kende. Maar uiteindelijk was het qua gevoel was het de beste van de 4. Ik was echt een supergoeie dag. En ik had heel veel vertrouwen van in de start. Ja, ik had wel het gevoel, moest alles meezitten dat ik kon winnen vandaag.
0: Aan. Wout van Aert, die de vorige 3 etappes won, eindigde 12e en blijft leider. Morgen is de slotrit. En we gaan ook naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De rensters zitten daar in de absolute slotfase. Jonas Maas, wie gaat daar winnen?
9: Wel, dat weten we zo meteen. Nog 2,5 kilometer. Het peloton zit nu in het centrum van Lausanne, waar de laatste 2 kilometer nog heel erg lastig zijn. Dat wordt iets voor de sterke sprinters, of misschien al voor de klassementsvrouwen. Met topfavorieten Vollering en Pauline Ferrand-Prévot, die al de hele dag alert voorin het peloton zitten. Zij lijken zich dus ook te gaan moeien in de strijd om de eerste gele trui in deze Tour de France van.
0: Dankjewel, Jonas. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaringen, minima tot 16 graden. Morgen zon en wolken, aan zee tot 25 graden. In het binnenland halen we op veel plaatsen 30 graden. Maandag en dinsdag nog warmer, temperaturen dan boven 30 graden. Maar dan stijgt ook de kans op buien en onweer. We begonnen met de spoedvergadering van de ministers van Binnenlandse Zaken van de EU. Ze zullen dinsdag via video overleggen over de situatie in Ceuta. Verschillende premiers hadden opgeroepen tot een gezamenlijke reactie. Meer is na te lezen op vrtnieuws.be.

0: 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impe. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen houden dinsdag via video een spoedvergadering over de situatie in Ceuta. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt deelnemen. De premiers van 22 Europese landen hadden in een brief daarvoor opgeroepen. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie ook premier Bardewijk, willen nu dat de ministers van Binnenlandse Zaken overleggen over een gecoördineerde reactie en de Europese buitengrens eventueel extra te versterken. In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gewoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. De brandweer is er wel in geslaagd om een nabijgelegen stal met melkkoeien te vrijwaren en ook de woning van de landbouwersfamilie. De brand is onder controle, maar de brandweer blijft wel nog ter plaatse, zegt woordvoerder Karen de Smet.
1: De loods is volledig in de as gelegd, helaas. Het dak is ook ingestort, bijvoorbeeld. We zien ook dat de muren, of de stukken muren die nog recht staan, dat die niet meer stabiel zijn. Dus daar hebben we ook nu net het besluit genomen om die muren eigenlijk zelf te gaan omleggen, te gaan neerleggen, zodat zij niet onverwachts kunnen instorten en alsnog alle mensen zouden kunnen verwonden, mensen of dieren. Dus we gaan daar toch nog een aantal uren bezig zijn.
0: In de loods stonden landbouwmachines opgeslagen, banden en mogelijk ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. Lorena Wiebes heeft de openingsrit van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. De ploeggenote van Lotte Kopecky won overtuigend in een sprint bergop. Over de wedstrijd Jonas Maas.
2: Net als 5 jaar geleden won Lorena Wiebes de openingsetappe in de Tour, toen op de Champs-Élysées, deze keer in de straten van het Zwitserse Lausanne. 4 vluchters kleurden de etappe, maar in de laatste kilometers viel het peloton ze op de nek en waren het toch vooral de klassementsvrouwen die op een lastig oplopende finish leken te gaan strijden voor de overwinning. Tot het heel even stil viel en Wiebes stevig aanzette, niemand kon zelfs nog maar in haar wiel blijven. Kim de Koer werd 2e, topfavoriete Demi Vollering 3e en ook de winnares van de Tour vorig jaar, Pauline Ferrand-Prévot, eindigde nog in de top 10. Maar de eerste gele trui is dus voor de snelste vrouw op 2 wielen, Lorena Wiebes.
0: En vanmiddag kon Remco Evenepoel de Clásica San Sebastián winnen in Spaans Baskenland. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoriaan Carapaz. Hij is de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen en wordt recordhouder, al was het niet evident vandaag.
3: Het was denk ik de moeilijkste van allemaal door de platte band die ik na de afdaling kende. Maar uiteindelijk was het qua gevoel was het de beste van de 4. Ik was echt een supergoeie dag. En ik had heel veel vertrouwen van in de start. Ja, ik had wel het gevoel, moest alles meezitten dat ik kon winnen vandaag.
0: Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaringen met minimaal tot 16 graden. Morgen zon en wolken, aan zee halen we tot 25 graden. In het binnenland op veel plaatsen 30 graden. Maandag en dinsdag nog warmer met temperaturen boven 30 graden. Maar dan stijgt de kans op buien en onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 8 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen houden dinsdag via video een spoedvergadering over de situatie in Ceuta. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosheid deelnemen. De eerste ministers van 22 Europese landen hadden in een brief daarvoor opgeroepen. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om het leven. De regeringsleiders, onder wie ook premier De Wever, willen nu dat de ministers van Binnenlandse Zaken overleggen over een gecoördineerde reactie en de Europese buitengrens eventueel extra te versterken. Honderdduizenden mensen zijn vandaag in Amsterdam samengekomen voor de Pride. 80 boten zijn in stoet over de grachten gevaren om aandacht te vragen voor de uitdagingen binnen en buiten de queergemeenschap. Het belang daarvan is nog eens pijnlijk duidelijk geworden door de aanslag vorig weekend op de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn. Er vielen toen 1 dode en 29 gewonden. Voor Amsterdam is dit het grootste regenboogevenement in de geschiedenis van de stad, want Amsterdam organiseert voor het eerst ook nu de World Pride. En dat betekent dat er ook vanavond en daarna nog van alles te beleven is in de stad. Dat vertelt collega Gitte van Hooijwegen vanuit Amsterdam.
1: Overal in de stad zijn er optredens en parties. Vannacht is er ook trouwens een optreden van Madonna waar iedereen heel erg naar uitkijkt. Een optreden dat in een mum van tijd was uitverkocht. Dat zou moeten starten om 2:30 vannacht. Nu, Madonna kennende, die laat haar fans al eens wel eens wachten. Een half uur, een uur. Dus ik vrees dat het een korte nacht wordt voor haar fans. In de loop van volgende week moet er ook nog de Human Rights Conferentie hier. En zaterdag sluit ze hier af met een slotconcert en opnieuw een mars.

0: En die slotdag valt daarmee samen met de Pride-optocht in Antwerpen. Bij ons in Amsterdam waren er vandaag extra veiligheidsmaatregelen. Voorlopig is er alles rustig verlopen. En ook in de Duitse havenstad Hamburg was dat het geval. Ook daar meer politiemensen dan anders. En er waren 300.000 bezoekers voor de optocht vanmiddag. En dat is meer dan het 250.000 dat er verwacht werd. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de eerste etappe in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. De ploeggenote van Lotte Kopecky won vanmiddag met overmacht in een sprint bergop. Achteraf was ze erg blij met de zege na een zware rit.
1: Die laatste kilometer dacht ik, nee, ik moet erbij blijven. Toen viel het een beetje stil, toen kwam Anna nog naar voren. En vlak daarna viel Demi aan, toen dacht ik, ja. Het kwam uit mijn kleine teen, maar het was genoeg.
0: Morgen is er de tweede rit en die wordt net als die van vandaag in Zwitserland gereden. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaring met temperaturen tot 16 graden. Morgen en maandag hoog zomer met zon en wolken, temperaturen rond 30 graden. En voor verkoeling moet je naar zee, daar zo'n 25 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: uur. Een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een zware ontploffing vanavond, nabij een zomerbar in de Russische hoofdstad Moskou, zijn zeker 3 doden gevallen. 15 mensen raakten gewond. Er is een onderzoek gestart door de politie. Het is voorlopig niet duidelijk of het om een aanslag gaat of dat er een andere oorzaak voor de ontploffing is. De IJslandse politie wil 21 activisten het land uitzetten die er protesteerden tegen commerciële walvisvangst. Er zou ook een Belg opgepakt zijn. De militanten werden donderdagnacht gearresteerd op hun schip, terwijl ze een ander schip dat aan het jagen was op walvissen probeerden tegen te houden. Paul Watson, de kapitein van het schip van de dierenactivisten, vertelt in een video op zijn sociale media dat ze zullen doorgaan met protestacties.
1: So the campaign goes on. They can seize our ship. They can detain our crew. But we look on this as an opportunity to continue our campaign.
0: Enkel in IJsland, Noorwegen en Japan is jagen op walvissen nog toegelaten. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, de Nepalees Nirmal Purjai, is overleden. Hij kwam om in Pakistan samen met nog 9 andere klimmers. De expeditieleden kwamen terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Ze werden een kilometer meegesleurd. Nirmal Purjai raakte in 2019 wereldberoemd omdat hij dat jaar alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter beklom. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Purjai is 43 jaar geworden. En veel mensen lijken van plan om op 12 augustus de zonsverduistering te volgen. Dat blijkt uit de verkoop van eclipsbrilletjes. Bij volkssterrenwacht Urania gaan die met de honderden per dag de deur uit. Zo'n brilletje moet je echt wel gebruiken als je de zonsverduistering wil volgen, zegt Mark van den Broek van Urania.
2: Een eclipsbril die gaat 90% zonlicht tegenhouden. Dus je ziet een mooie zonneschijf, maar 1% licht is dat. En 100% UV-licht, dus je ogen zijn veilig en je maakt dus heel lang naar de zon kijken.
0: De zonsverduistering op woensdag 12 augustus is op haar hoogtepunt rond 7:15 s'avonds. Het is een zonsverduistering van net geen 90%. De laatste volledige zonsverduistering in ons land was in augustus 1999. En een volgende van dezelfde omvang is in België pas weer te zien in 2081. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaringen met temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen en maandag hoogzomer met zon en wolken, temperaturen rond 30 graden. Voor verkoeling moet je naar de zee, daar zo'n 25 graden. Meer in de apps van Sporza en 14nieuws.be.

0: een goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een zware ontploffing vanavond, nabij een bar in de Russische hoofdstad Moskou, zijn zeker 3 doden gevallen. 15 mensen raakten gewond. Er is een onderzoek gestart door de politie. Het is voorlopig niet duidelijk of het om een aanslag gaat of dat er een andere oorzaak voor de ontploffing is. In de bar was een besloten feest aan de gang. Evenementen als de Pride, waarbij de regenbooggemeenschap naar buiten komt, blijven belangrijk. Dat heeft de Nederlandse premier Rob Jetten gezegd bij de World Pride die nu plaatsvindt in Amsterdam. Jetten is de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland. Bij de Nederlandse omroep Avro Tros reageerde hij op de aanslag van vorige week op de Pride in Berlijn. Daar vielen toen 1 dode en 29 gewonden.
1: Ja, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat, een heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja. Maar dat we ook allemaal opstaan en ons uitspreken als we homohaat zien. En ook als overheden meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet, maar ook door in het buitenland mensenrechtenactivisten te helpen.
0: Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, de Nepalees Nirmal Purja, is overleden. Hij kwam om in Pakistan samen met nog 9 andere klimmers. De expeditieleden kwamen terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Ze werden een kilometer meegesleurd. Vandaag zijn hun lichamen gevonden. Purja raakte in 2019 wereldberoemd omdat hij dat jaar alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter beklom in 6 maanden tijd. Daarover werd een Netflix documentaire gemaakt. De beklimmer was 43 jaar. De IJslandse politie wil 21 activisten het land uitzetten die er protesteerden tegen commerciële walvisvangst. Er zou ook een Belg opgepakt zijn. De militanten werden donderdagnacht gearresteerd op hun schip, terwijl ze een ander schip dat aan het jagen was op walvissen probeerden tegen te houden. Paul Watson, de kapitein van het schip van de dierenactivisten, vertelt in een video op zijn sociale media dat ze zullen doorgaan met protestacties.
2: So the campaign goes on. They can seize our ship. They can detain our crew. But we look on this as an opportunity to continue our campaign.
0: Enkel in IJsland, Noorwegen en Japan is jagen op walvissen nog toegelaten. Veel mensen lijken van plan om op 12 augustus de zonsverduistering te volgen. Dat blijkt uit de verkoop van eclipsbrilletjes. Bij volkssterrenwacht Urania gaan die met de honderden per dag de deur uit. Zo'n brilletje moet je echt wel gebruiken als je de zonsverduistering wil volgen, zegt Mark van den Broek van Urania.
3: Een eclipsbril die gaat 90% zonlicht tegenhouden. Dus je ziet een mooie zonneschijf, maar 1% licht is dat. En 100% UV-licht, dus je ogen zijn veilig en je mag dus heel lang naar de zon kijken.
0: En de Zwitserse gemeente Zermatt sluit vanaf vandaag zijn zomerskigebied. Het gaat om een van de hoogste skipistes van de Alpen. Ook daar is het nu te gevaarlijk om te skiën door een gebrek aan sneeuw, zeggen de verantwoordelijken. De sneeuwlaag op de gletsjers is er zo dun geworden dat diepe spleten in het ijs zichtbaar zijn. Dat komt door de aanhoudende warmte in het gebied. Ook 's nachts koelt het niet genoeg af en toeristen kunnen voorlopig dus niet meer op die zomerpistes terecht. Naar verwachting worden ook nog andere skipistes in de regio gesloten. Zermatt ligt aan de bekende berg de Matterhorn. En bij ons droog vannacht. Wel veel wolken bij maximum 16 graden. Morgen veel zon met ook stapelwolken. En ook bij ons zon met ook stapelwolken. En ook bij ons opnieuw heet tot 32 graden in het binnenland. En verkoeling vind je aan zee bij 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Peru in Zuid-Amerika zijn 13 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het gaat om 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuigje was op weg naar de wereldberoemde Nazca-lijnen. Dat zijn dierfiguren en geometrische figuren die het best vanuit de lucht te zien zijn. Niemand overleefde de crash. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. En er is voorlopig ook nog geen informatie vrijgegeven over de nationaliteiten van de omgekomen toeristen. De politie in IJsland wil 21 activisten het land uitzetten die er protesteerden tegen commerciële walvisvangst. Er zou ook een Belg opgepakt zijn. De militanten werden donderdagnacht gearresteerd op hun schip, terwijl ze een ander schip dat aan het jagen was op walvissen probeerde tegen te houden. Paul Watson, de kapitein van het schip van de dierenactivisten, vertelt in een video op zijn sociale media dat ze zullen doorgaan met protestacties.
1: So the campaign goes on. They can seize our ship. They can detain our crew. But we look on this as an opportunity to continue our campaign.
0: Je kan ons schip enteren, je kan ons als bemanning oppakken, maar stoppen met het protest doen we niet, zei Watson. Enkel in IJsland, Noorwegen en Japan is jagen op walvissen voor commerciële doeleinden nog toegelaten. En een team van ingenieurstudenten van de KU Leuven heeft zo net de American Solar Challenge gewonnen. De studenten bouwden een voertuig dat op zonne-energie rijdt. De wedstrijd begon een week geleden in de stad Minneapolis, in de noordelijke staat Minnesota. En vanavond kwamen de Belgen na 4000 kilometer als eerste aan in de stad Amarillo, in de zuidelijke staat Texas. De vreugde is groot, zegt Robbe Willaert vanuit Texas, een van de 30 studenten van het team.
2: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk bij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: Een team van de Nederlandse Universiteit Delft werd tweede. Voor de rest reden er enkel nog Amerikaanse en Canadese deelnemers mee. De wedstrijd ging voor een groot stuk langs de rivier de Mississippi en volgde ook een stuk van de legendarische Route 66 om uiteindelijk op de weg naar Amarillo te eindigen. Droog vannacht, maar wel veel wolken bij maximum 16 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken. En warm opnieuw tot 32 graden in het binnenland. Verkoeling vind je aan zee bij 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de Russische hoofdstad Moskou is vanavond een aanslag gepleegd op een bar of restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de eerste berichten van de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt springtuig tot ontploffing hebben gebracht. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit en wie de slachtoffers zijn. Volgens verschillende onbevestigde berichten in diverse media zou er een privéfeest aan de gang zijn geweest. Mogelijk van een belangrijke generaal uit het Russische leger. Israël heeft zaterdag opnieuw bombardementen uitgevoerd in Gaza. Daarbij zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. Een van de aanvallen was opnieuw gericht tegen het Al-Aqsa ziekenhuis. En Israël heeft ook opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Libanon zaterdag. Ondanks een bestand dat er officieel al een tijd van kracht is. De aanval was gericht tegen pro-Iraanse Hezbollah-strijders. Het Israëlische leger zegt dat daarbij verschillende Hezbollah-strijders zijn omgekomen. Maar een exact aantal is voorlopig niet bekendgemaakt. In Peru in Zuid-Amerika zijn 13 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het gaat om 11 toeristen en de 2 piloten. Het vliegtuigje was op weg naar de wereldberoemde Nazca-lijnen. Dat zijn dierfiguren en geometrische figuren die het best vanuit de lucht te zien zijn. Niemand overleefde de crash. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. En er is voorlopig nog geen informatie vrijgegeven over de nationaliteiten van de omgekomen toeristen. In Amsterdam zijn er op dit moment nog tal van activiteiten aan de gang op de jaarlijkse Pride. Vannacht treedt de Amerikaanse superster Madonna nog op. Eerder op zaterdag lokte de botenparade op de Amsterdamse grachten naar schatting 500.000 bezoekers. Na de aanslag vorige week op de Pride in Berlijn waren er extra veiligheidsmaatregelen. Maar tot nu toe zijn er vanuit Amsterdam geen incidenten gemeld. Rob Jette, Nederlands allereerste openlijk homoseksuele premier, zei op de Pride dat de aanslag in Berlijn bewijst dat deze evenementen belangrijk blijven. Dat zei op de Nederlandse omroep Avrotros.
1: Ja, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat, een heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja. Maar dat we ook allemaal opstaan en ons uitspreken als we homohaat zien. En ook als overheden meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet. Maar ook door in het buitenland mensenrechtsactivisten te helpen.
0: De Pride in Hamburg in Duitsland lokte 300.000 bezoekers. Een record is dat daar. Daar was de politie aanwezigheid verdubbeld. En Leuvense ingenieurstudenten hebben vanavond in de Verenigde Staten de American Solar Challenge gewonnen. Met een zelfgebouwde zonnewagen, op zonne-energie dus, begonnen de Belgen 8 dagen geleden aan de wedstrijd in Minneapolis in de noordelijke staat Minnesota. Vanavond eindigde die wedstrijd na zo'n 4000 kilometer dwars door de VS in het zuiden, in de stad Amarillo in de staat Texas. Robbe Willaert, een van de 30 Leuvense studenten.
2: Dus eerst en vooral de Belgische technologie dat we op de kaart brengen, de Europese technologie dat we hier tonen aan de VS, maar ook heel de wereld. En daarmee tonen we eigenlijk hoe hernieuwbare energie ook verder gaat dan de zonnepanelen op een mens zijn dak of de windmolens langs autostraden. Het is meer dan een race op zijn eigen. Het is een manier om die boodschap eigenlijk aan de wereld bekend te maken en om te tonen dat hernieuwbare energie wel echt een toekomst heeft.
0: 40 teams namen deel. Tweede werden de studenten van de Universiteit van Delft in Nederland. Droog vannacht, veel wolken wel, bij maximum 16 graden. Zondag veel zon, maar ook stapelwolken. En wel opnieuw heel warm, tot 32 graden in de Kempen. Verkoeling, dat vind je aan zee, bij 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Moskou in Rusland was er de voorbije avond een bomaanslag in een restaurant. Dat beweerden de Russische veiligheidsdiensten. Er kwamen 3 mensen om het leven en er vielen ook 21 gewonden. Volgens de veiligheidsdiensten zou een vrouw een zelfgemaakte bom tot ontploffing hebben gebracht. Na de explosie brak er ook brand uit. Het is nog niet duidelijk wie de aanslag zou hebben gepleegd. Op sociale media wordt gesuggereerd dat in het restaurant een privéfeest werd georganiseerd voor een hooggeplaatste generaal van het Russische leger. De Pride in Amsterdam in Nederland is de voorbije dag zonder grote incidenten verlopen. Er zouden ongeveer 500.000 bezoekers zijn geweest in de stad. Na de aanslag vorige week op de Pride in Berlijn waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen. Rob Jette, de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland, zei dat zo'n Pride-evenementen belangrijk blijven.
1: Ja, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat, een heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja.